0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we
7: RTV4.
0: Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Bierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
2: Dat dan wel weer. Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
8: Samen.

0: Pechtal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Pechtal FM. De nacht van Pechtal FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
1: Dit is Vechtal FM.
2: Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhoorn.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Echte FM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: ZFM Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, staat onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor het bouwheerskunstwerk groeten. De openingspsalm voor vandaag is psalm 122, alle drie de versen. En u hoort samenzang uit de Bovenkerk te Kampen.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Het is vandaag Pinksteren en vandaag wordt herdacht dat de Heilige Geest is uitgestort over de discipelen. Het is nog steeds wonderlijk hoe dat het zo gegaan is. Helaas zijn er niet veel liederen die teruggaan op Pinksteren en uitstorting van de Heilige Geest. Ik probeer er wel zoveel mogelijk te vinden, maar dat is best lastig. U kunt nu eerst gaan luisteren naar een uitzending van de EO met Heilige Geest van God.

Heer, ik hoor van de rijke zegen die gij uitstort, keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer.

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur van het begin, wij ademen het in. Gods woord dat antwoord vraagt. Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen. Hij is nog niet verstomd, hij zoekt naar ons, hij komt in mens na mens ons tegen.

En u hoorde de sopraan Francis van Broekhuizen met het lied van Huub Oosterhuis, Wat altijd is geweest. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu.

En wij gaan verder met Veni Sanctu Spiritus, een lied uit de kloostergemeenschap Taizé, dat als lied 681 is opgenomen in het liedboek. De vertaling van het lied is: Kom tot ons, o Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van uw liefde. Kom tot ons, o Heilige Geest, woon in ons.

En u hoorde de organist André Nieuwkoop met de Pinksterpsalm, psalm 68. Hij speelde hier het Bogaardorgel van de Bethelkerk op Urk tijdens de pandemie. In het volgende lied roept de zanger niet de Heilige Geest aan, zoals in het vorige lied in deze lijst, maar wij zijn zelf de geroepenen. Je wordt uitgenodigd weer thuis te komen bij God, je wordt aangeraakt en in beweging gezet, er ontstaat hernieuwde zin. Zo is het Pinksterverhaal. Heer, raak mij aan met uw adem.

Stef Bos en jongerenkoor Samen op Weg zingen samen deze Gouden Ouwe, die toch pas is geschreven voor het liedboek 1973. Het lied noemt de geest als bron van geloof, hoop en liefde en van de opstanding. Geest van hierboven is niet specifiek een Pinksterlied, maar een breed geloofslied.

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, ja, zelfs het zaad, diep in de akkergrond, zoekt naar het licht en opstaat om te leven. Zo zoekt ons hart naar u, o eeuwig licht, zo taalt ons lied naar u, o God van vrede. U hoort Petra Berger met dit laatste gezongen lied, Zoals een bloem zijn kelk heft.

En op de achtergrond hoort u Johan Bredewoud met O Eeuwige Vader, Sterk en Macht. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit uur ochtendgloren. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek. Ik wens u nog een gezegende zondag en veel luisterplezier toe. Ga met God en Hij zal met u zijn. Bedankt voor het luisteren en bij leven en welzijn tot volgende week.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Het team van de NGK Dalfsen heet u van harte welkom bij het programma van de kerk op Radio Vechtal FM. Tot 9:45 luisteren we naar liederen van alle tijden en plaatsen. Daarna zijn er vanaf 9:45 gospelliederen te horen. Vanaf 10:00 kunt u luisteren naar de dienst vanuit het Kruispunt in Dalfsen, waar Martijn Dekker voor gaat. Een geloofsleiding is gedaan door een groep jongeren. Daarom luisteren we vandaag naar liederen die gaan over geloven. We beginnen met Ik heb geloofd en daarom zing ik.

Geloofsbelijdenissen geven ons kracht en hoop. Juist als het leven zwaar is, door welke omstandigheden dan ook, kunnen de woorden van deze belijdenissen ons troosten en de woorden geven om door te kunnen. De volgende liederen gaan daarover.

Hallo allemaal, welkom bij het Gospelprogramma op deze mooie zondag. Fijn dat je hebt afgestemd op Vechtal FM. We begonnen met Prijs Yahweh en dit is onze God. En het volgende lied is Alle Glorie.

0: Je kunt luisteren naar de kerkdienst vanuit het Kruispunt in Dalfsen. Vandaag is de voorganger Martijn Dekker. En tijdens deze bijzondere dienst zullen jongeren belijdenis doen van hun geloof. Zij kiezen ervoor om hun leven te delen met God. We wensen je een gezegende dienst.
1: Goedemorgen allemaal, ook gasten in ons midden. Welkom in de kerkdienst van deze feestelijke dag. Een dag waar 16 jongeren ook belijdenis doen van hun christelijk geloof. Ook diegene die met ons meekijkt via internet of thuis op een andere manier, voelt u zich verbonden met ons. Ik hoorde net dat deze dienst ook via Vechtdal FM zal worden uitgezonden. Mijn naam is Bert Webbing en de volgende mededelingen heb ik voor u. De collecte is voor de zending en de tweede collecte is voor het CGB. Vanmiddag om 4:00 is de kerk op schootdienst met als thema Jona. Volgende week, zondag 14 juni, mogen we als gemeente weer het Heilige Avondmaal vieren. De kerkenraad wens u ook een goede voorbereidingsweek. Deze morgen gaat Martijn Dekker ons voor en we wensen u een goede dienst toe onder de zegen van onze Heer. Voor de volgende mededeling vraag ik u zo ver mogelijk als ik kan te gaan staan. Afgelopen zondag, 3 juni, heeft de Heere broeder Fokke Monsma thuisgehaald. Moe van strijd en verlangen, maar ook van loslaten, mocht hij thuiskomen bij de Hemelse Vader. Broeder Monsma mocht een gezegende leeftijd van 86 jaar bereiken. In ons gebed dragen we zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, aan de Heere op. Laten we in verband met zijn overlijden nu eerst samen zingen: Wat hou ik van uw huis? Opwekking 715.

Als we dat zo zingen, dat lied met die woorden van Psalm 84, dan moet ik denken aan één zin die in die psalm staat. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. En dat was iets waar Fokke in zijn leven bij leefde. Dat hij zijn toevlucht zocht bij God. En dat is iets waar jullie vandaag ook willen uitspreken, van willen getuigen, dat jullie je toevlucht mogen willen zoeken bij God. En het is prachtig dat op die manier zo, aan het begin van een leven met hem, of aan het einde van een leven met God, we daarvan mogen getuigen en daar steeds weer van mogen spreken. En daarom willen we aan het begin van deze dienst ook allereerst naar God toe gaan. En ook zeggen dat we onze toevlucht bij hem zoeken. En zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en belooft dat hij nooit zal loslaten wat hij met zijn hand is begonnen. En die God, die heet je welkom, hier in zijn huis. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen. Getuigen ook van het geloof dat in ons leeft. Met twee liederen die door de groep zijn uitgekozen. Liederen die voor jullie veel betekenen. Iets onder woorden brengen van wat dat geloof is waar jullie zo aan vasthouden. En op die manier met elkaar vieren dat God degene is die ons het leven geeft, het geloof geeft, die onze dorst lest. Met het lied Als een hert dat verlangt naar water en Jezus overwinnaar.

0: Laten we samen in ons gebed die overwinnaar, die God waar we zo naar verlangen, laten we die samen zoeken. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel. We willen u danken dat we op deze feestelijke zondag hier bij elkaar in de kerk mogen zijn. Dat we dankzij de moderne techniek die we hebben ook vanaf onze eigen plek mee kunnen kijken. Of via Vechtdaal FM mee kunnen luisteren. En we danken u dat u ons zo hier in deze kerkzaal via de digitale wegen bij elkaar brengt. Dat we samen mogen vieren dat u een God bent die leeft. Dat u een God bent die nog steeds werkt en aanwezig is in deze wereld. Dat u een God bent die trouw is. En van generatie op generatie steeds weer betrokken blijft op het leven van mensen. En vanochtend mogen we daar weer iets van de vruchten van zien. Als er in deze dienst 6 jongeren zijn die belijdenis doen, straks om 11:09 en tussen de diensten door ook nog 1 jongere is die belijdenis doet. Wat een feest. Wat geweldig om op die manier te mogen zien dat uw koninkrijk springlevend is. Dat het door blijft gaan. Dat u de harten verovert van mensen. En het licht brengt in hun leven. Heer, we willen vragen of u dat getuigenis dat we van deze 6 vanochtend mogen horen. Van Niek, van Stephanie, van Bram, van Yannick, Jeroen en Nienke. Dat het ook voor ons weer mag inspireren. Ons enthousiast mag maken om met u op weg te blijven. U te zoeken en u steeds beter te leren kennen. Heer, we willen vragen of u alle voorbereidingen die er in deze dienst gestopt zijn, of u die wilt zegenen. Dat het een dienst, dat het een ochtend mag zijn tot eer van uw grote naam. Heer, we willen ook bidden of u zometeen ook wilt geven dat de kinderen van groep 1 en 2, als die naar de kinderkring gaan, dat de voorbereidingen die daarvoor gedaan zijn, dat die gezegend mogen worden. Dat ook zij daar op hun plek mogen horen over wie u bent. En hoe geweldig, hoe waardevol het is om te mogen leven met u. Heer, vult u ons zo deze ochtend met uw vuur. Dat is ons gebed en we bidden het u in Jezus' naam. Amen. En voordat de kinderen naar de kinderkring toe mogen gaan, wilden we eerst wel even vertellen van wat hier nou vanochtend precies gebeurt als het gaat over belijdenis doen. En ook al een beetje vertellen waar het Bijbelverhaal over gaat. En ik vind het toch ook wel heel leuk dat ik dat niet vanochtend ga doen. Maar daarvoor vraag ik Yannick naar voren. En die zal het kindermoment met ons verzorgen. Ja.
1: Mogen naar voren komen. Ga lekker zitten. Ga ik hier ook zitten. Ja. Had je hem erachter gezet? Hé. Hey. Ja. Zo. Kom jij naast mij zitten? Hey, hebben we al gezien wie hier vooraan zitten op de bank? Hebben we dat al gezien? Zullen we even zwaaien naar ze? Hey, deze jongeren gaan allemaal belijdenis doen vandaag. Maar ik was wel even benieuwd of jullie een beetje weten wat dat betekent. Weet iemand dat? Als je ja zegt tegen God, is best wel een beetje moeilijk, hè? Wat betekent dat? Weet jij het? Ja, ze gaan vragen stellen. Dan gaan ze dan ja tegen zeggen. En wie weet wat een beetje die vragen betekenen? Dat is wel een beetje moeilijk, hè? Zal ik even een voorbeeld erbij pakken, dat we kunnen zien hoe dat een beetje werkt. Waar we eigenlijk ja tegen zeggen. Zullen we dat doen? Ja?

0: Zo. Hey, wij gaan zo meteen een Bijbelverhaal lezen. En dat gaat over de wijze man en over de dwaze man. Kent iemand het Bijbelverhaal? Ken jij hem? En waar gaat hij over, weet je dat? Heel goed. Dat klopt inderdaad. Ik ga even kijken wat er gebeurt als het dan heel hard gaat stormen. En dit huis staat op de rotsen en dit in het zand. Zien jullie dat? Kom anders iets dichterbij als je het niet kan zien. Hey, zullen we kijken als het heel hard gaat regenen, wat er dan gaat gebeuren?
1: Moet je maar een gieter meenemen.
0: Ja.
1: Het echt.
0: Oh, zien we dat? Wat is er gebeurd? Zullen we het even aan de gemeente vertellen? Heel goed, hij is ingestort hè, in het zand. En dat is eigenlijk een beetje waar wij ook ja tegen gaan zeggen. Dat als het heel hard stormt in je leven, als het een beetje moeilijk is, dat we alsnog vertrouwen dat we blijven staan door God. Zien we dat? Ja, alle regen hè. Hey, volgens mij mogen de kinderen van groep 1, 2 naar de kinderkring. En de rest mag lekker zitten als ik het goed heb, toch? Ja.
2: En wij gaan met elkaar de Bijbel dan open doen en dat stukje lezen. En dat verhaal over die twee mannen, die twee mensen die een huis gaan bouwen. Dat staat aan het einde van de bergrede. En voor degene die denken, bergrede, is dat precies? Dat is een hele beroemde, bekende uitspraak of toespraak die Jezus gehouden heeft. Waarin hij eigenlijk vertelt van als je God wil volgen, met hem wil leven. Hoe ziet dat leven er dan uit? Hoe leef je dan met hem? En nou, er komen heel, eigenlijk gaat het over het hele volle leven. En ik heb een paar van uitspraken zeg maar, even op een rij gezet. Dat hij helemaal meegeeft hoe je dan in het leven mag staan. En er komt nog veel meer langs. Over, nou, hij zegt dingen over bidden, over gebed. Over hoe je omgaat als je met ruzie hebt met een ander. Over trouw, over vergeving. Allemaal uitspraken komen langs. En steeds weer vertelt hij, hoe leef je? Hoe sta je nou in het leven? Nou, en dan aan het eind van die toespraak, dan sluit hij af met een beeld. Niek zal het met ons lezen. En in de preek zullen we straks bij stilstaan. En nadat we dat gelezen hebben, zingen we met elkaar het lied wat er denk ik wel mooi bij past. Ik bouw op u.

Ja, we lezen vandaag uit Matteüs 7. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en er bleef alleen een ruïne over.

Ik zal me nog even te bedenken als praktische mededeling. Misschien even goed om te noemen dat mochten er kinderen van groep 1 en 2 naar de kinderkring mee zijn gegaan, die familie zijn van de jongeren die hier zitten. En je als ouder denkt van, ik zou het wel fijn vinden dat ze ook bij het beleidingsdeel erbij zijn. Groep 1 en 2 komt dan nog niet terug. Dus als je denkt van, ik wil wel graag dat diegene erbij is. Nou, dan moet je even na het amenlied, na het lied dat naar de preek komt, dan even je kind of kinderen even ophalen. Het is misschien goed om even te weten.

Ik wilde vanochtend even starten met juf Ank van de Luizenmoeder. Nou, als ik het zo hoor, dan hebben de meesten die serie wel eens gezien. Serie over het leven van de basisschool en alles wat je daarin kunt tegenkomen. Zwaar overtrokken natuurlijk, maar tegelijkertijd soms toch ook wel een beetje vorm van herkenning of zit er ook wel een beetje waarheid in. En juf Ank is degene die ons heeft laten kennismaken met de curlingouder. En dat gaat dan in de serie over dat er dan van die ouders zijn die ja, eigenlijk alles is heel veel en alles is heel zwaar voor het kind. Dus dat ze eigenlijk tegen juf Ank zeggen van nou probeer het zo makkelijk mogelijk te maken dat ze de dag gewoon goed doorkomt. En op een gegeven moment verzucht juf Ank dan van die curlingouders ook altijd die alle obstakels voor hun opgroeiende kroost maar uit de weg willen nemen. En daarna, nadat dat in die aflevering langskwam, nou, dat ging veel rond. Dat riep enorm veel herkenning op. Dat ouders inderdaad soms ontzettend ermee bezig kunnen zijn dat ze alle obstakels, alles maar willen glad strijken. En net zoals in de curlingsport, dat je alles zo glad mogelijk wil strijken voor je kind. En er waren ook wel weer experts die daarop op inhaakten. Dat dat ook wel ervoor zorgt dat we juist soms kinderen misschien een beetje te onzeker houden. Dat ze te weinig goed kunnen groeien naar volwassenheid. En soms hebben we daar misschien wel iets te veel last van. Een beetje curlingouder zijn. En soms kan het ook wel heel ver doorgaan. Ik las een tijdje terug een keer dat er in Italië was er een moeder veroordeeld voor het geven van te veel liefde aan haar kind. En die was zo bezig met dat haar kind niks zou overkomen. Dat kind mocht nooit fietsen, want dan kun je vallen. Dat kind mocht ook nooit rennen, want van rennen dan kun je ook vallen. Maar ook dan kun je kou vatten en dat was allemaal niet goed. En op een gegeven moment zei die rechter, het is misschien allemaal heel goed bedoeld, maar dit kan niet. Een kind moet opgroeien naar volwassenheid. En ergens kan soms ook wel een beetje dat is dan misschien wel heel extreem, heel overdreven, maar dat curlingouder, dat curlinggevoel, soms kun je dat misschien ook wel een beetje hebben bij geloven. Of in ieder geval soms kunnen ook andere mensen denken dat dat de reden is waarom mensen toch vooral geloven. Het idee van dat eigenlijk net als zo'n curlingouder, als je gelooft in God, dat God misschien ook wel degene is die alle obstakels voor je weghaalt, de weg mooi glad maakt en dat je daar dan vrij makkelijk zeg maar overheen kunt gaan. En tegelijkertijd denk ik ook wel als ik naar jullie zes kijk, dat als het daarvan af had moeten hangen, dan geloof ik niet dat dan een van jullie hier vanochtend had gezeten. Zeg maar dat idee van als ik God volg, dan wordt de hele weg rimpelloos. Dan worden alle plooien wel glad gestreken. Dat is vaak niet de realiteit. Dat is ook niet hoe het werkt. Dat is eigenlijk ook wel precies waar Jezus in de bergrede met dat beeld, dat idee dat je misschien kunt hebben, waar hij ook echt mee afrekent. De bergrede, ik vertelde het al, die beroemde toespraak die Jezus houdt, waarin hij vertelt hoe het leven in Gods wereld eruit mag zien. Als je God wil volgen, hoe ziet het leven er dan uit? Dan haalt hij dat beeld dat als je God dan volgt, dat het je allemaal voor de wind zou gaan, dat haalt hij radicaal onderuit. Aan het einde, dan komt hij met dat beeld en is eigenlijk de vraag is, hoe reageer je nou eigenlijk op de boodschap die ik hier heb neergelegd? Welke waarde ken je nou toe aan de woorden die ik spreek? En dan gebruikt hij dat beeld van die twee huizenbouwers die allebei een huis bouwen. Maar allebei krijgen ze te maken met hele extreme weersomstandigheden. Allebei de huizen, allebei die mannen krijgen ermee te maken dat er enorme harde stormen en regen en alles opkomt, wat eigenlijk dreigt die huizen te verwoesten, in elkaar te laten storten. En daar zit het verschil niet tussen. Het verschil zit er niet tussen tussen die twee, dat voor de een de omstandigheden zoveel minder zwaar zijn. Het verschil zit er veel meer in, wat is nou de plek waar je bouwt? Wat is nou de ondergrond die je gebruikt? Wat is nou de grond, zeg maar, onder je voeten? Dat is het verschil tussen die twee waarbij Jezus de ene man wijs noemt en de andere man dwaas. En met die woorden, als hij het heeft over wijsheid en dwaasheid, dan zullen die mensen die eromheen hebben gestaan, de Joodse mensen, de luisteraars, die zullen direct aan hebben gevoeld waar Jezus naartoe wou. Want dat idee van wijsheid en dwaasheid die een huis bouwen, dat was een heel bekend beeld wel vanuit de geschriften van het Oude Testament.
De geschriften van de Joden. Er is één Bijbelboek, het boek Spreuken. Daar kom je heel vaak het beeld tegen van wijsheid en dwaasheid en het bouwen van een huis. In Spreuken 9 bijvoorbeeld, dan worden die twee naast elkaar gezet. Dat aan de ene kant heeft de wijsheid een huis gebouwd. En verderop in de straat heeft dwaasheid een huis gebouwd. En allebei roepen ze eigenlijk de voorbijgangers om naar binnen te komen. Kom naar binnen. En waar wijsheid er heel veel moeite voor doet, merk je dat dwaasheid, die zit een beetje bij de deur van het huis en heeft zoiets van, joh, kom maar lekker hier. En wijsheid, die blijft de hele tijd in Spreuken maar het woord nemen. En de hele tijd vertellen wat nou de reden is waarom je bij de wijsheid juist naar binnen moet gaan. Waarom je in dat huis moet wonen. Want, zegt de wijsheid, als je mij volgt, als je bij mij binnenkomt, bij mij woont, dan vind je het leven. De hele mooie woorden klinken in Spreuken 8 als de wijsheid zegt, nu dan, kinderen, luister naar mij. Gelukkig is wie op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik je leer en word wijs. Negeer mijn lessen niet. Gelukkig de mens die naar mij luistert. Die dag in dag uit bij mijn woning staat. En de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven. En ontvangt de gunst van de Heer. En dat beeld van de wijsheid in Spreuken, dat gaat erover dat je bij de wijsheid, als je wijs bent, dan vind je het leven. Dan vind je de weg naar God, naar elkaar. En dat is niet een kwestie van IQ of zo. Het gaat hier niet over wijsheid van heel veel weten, heel veel kennis hebben, heel veel informatie bij elkaar hebben. Maar het gaat echt heel erg over de keuzes die je maakt in het leven. Hoe leef je nou? En waarop baseer je die keuzes? En waar ben je dan op gericht? En daarin is zeker in de Bijbel ook het kennen van God en jouw keuzes afstemmen op zijn wil heel belangrijk. In Spreuken gaat het over de vraag, waar wil je wonen? En bij wie voel je je thuis? En in de bergrede betrekt Jezus die woorden dan op zichzelf. Hij zegt, ik ben die wijsheid. Ik ben degene die je naar het leven brengt. En wie mij vindt, vindt het leven. Dat is een uitspraak die op Jezus zelf van toepassing is. En gelukkig ben je als je via mij naar binnen gaat. Als je via mij in dat huis van de wijsheid komt en daar wil wonen. En eigenlijk is jullie ja-woord vanochtend, is daar en straks ook om 11 uur en tussen de diensten door, is daar een getuigenis van. Dat jullie hebben ontdekt, dat je hem gevonden hebt en hebt ontdekt, bij hem vind ik het leven. En vandaag wil ik hier op het podium staan en het over iedereen die hierbij is, die thuis meekijkt, die luistert, die mag horen, die mag weten. Ik heb het leven gevonden bij Jezus. En daarom wil ik mijn huis bouwen op zijn fundament. En ja, wat een fundament heb je dan om op te bouwen? Jezus laat zien dat als je je levenshuis zeg maar op zijn fundament bouwt, dat je een ontzettend stevig fundament hebt. Want allereerst ligt er in deze woorden, er ligt een belofte. En Jezus zegt als het ware, als je op mij bouwt, dan beloof ik je dat wat de stormen ook zijn, of die je tegen kunt komen, in wat voor zwaar weer je ook terechtkomt, ik beloof je dat ik sterk genoeg ben, dat ik de macht heb om je te kunnen dragen, dwars door alles, al het zware weer of door alle stormen heen, die je kunnen overkomen. Ik ben genoeg om jou staande te houden. En op een andere plek in de Bijbel klinkt dat ook heel mooi. Vind ik een prachtige tekst. Dus in Jesaja 43, daar staat er, al moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Want ik, de Heer, ben je God. Het is niet zo dat als je Jezus volgt, als je op hem wil bouwen, dat je daarmee een rimpelloos, een makkelijk lopend weggetje voor je hebt liggen. Nee, ook dan krijg je te maken met zwaar weer, met stormen, met moeilijke omstandigheden. Maar in dat alles belooft God, ik ben bij je. He, al moet je dwars door al dat weer heen gaan, ik ben bij je. Want ik ben de Heer jouw God. En ik beloof je dat als je leven op mij bouwt, dat dat sterk genoeg is, dat het krachtig genoeg is om jou staande te houden. Dat is de belofte die er ligt onder dat fundament. Een fundament dat gebouwd wordt op liefde. God is zo waardevol in zijn ogen. Zoveel houdt hij van ons dat hij zegt, ik ben degene die jou vasthoudt. Die naast je staat, midden in de stormen. En je mag ervan op aan. Dat geeft je genoeg houvast om overeind te kunnen blijven. Dan stort het niet in elkaar.
En dat is een fundament van liefde, maar is ook een fundament van hoop. En want als het gaat over stormen, misschien hebben jullie zelf in je leven al wel eens van dat soort stormen meegemaakt. En tegelijkertijd, kijk, we weten niet hoe jullie leven vanaf hier gaat lopen. Maar één ding weet ik wel, ook in de toekomst ga je nog stormen meemaken. Er gaan nog momenten komen dat het zwaar weer is. Dat het moeilijk is om overeind te blijven staan. Maar juist vanuit die belofte die er meegegeven wordt, dat God zegt, ik ben de grond onder jullie voeten, ik hou jullie vast. Dat geeft je ook de kracht om met een hoopvolle blik naar de toekomst te kijken. En wat dat betreft vond ik het ook wel heel mooi aan het einde van de dienst, zingen we hem ook, dat een van de liederen die jullie, Bram, jij verkozen volgens mij uit, die jullie uitkozen, was toekomst vol van hoop. Dat is precies wat vanuit dat fundament ons gegeven wordt. Dat we met een hoopvolle blik naar de toekomst kunnen kijken. En niemand anders, u alleen, draagt ons door dit leven heen. Dat is waar dat fundament over gaat. En in de derde plaats is het ook een fundament van waarheid. En Jezus presenteert zichzelf en hij zegt, de woorden die ik hier neerleg, als ik ze vertel hoe je mag leven, welke keuzes je mag maken, dan is dat de waarheid. Een waarheid waar je aan vast mag houden. En juist in deze tijden van AI, waar van alles gemaakt kan worden en van alles geproduceerd kan worden, en je steeds maar weer af kan vragen, wat is nou echt waar en wat is nou niet waar, hoe verfrissend is het dan? Hoe verademend dat er gewoon een verhaal wordt neergelegd waaraan gezegd wordt, hier mag je aan vasthouden. Dit heeft zoveel waarheid in zich, daar kun je zelfs je leven op bouwen. En dus is het de vraag die vanuit dit beeld van die huizenbouwers naar je toe komt. Wat geeft jou nou vaste grond? Bij mooi weer, bij zwaar weer, wat is dan de grond onder jouw voeten? En dat is misschien wel een vraag voor ons allemaal om mee te nemen. En allemaal zoeken we ergens naar onze houvast, onze zekerheid. En de vraag is dan, in daar waar je het zoekt, leidt dat je door de stormen van het leven heen? Is dat dan hetgeen ook wat je staande houdt? En Jezus zegt, met mijn fundament kun je aan de slag. Je mag mijn woorden horen, tot je nemen en vervolgens mag je het gaan doen. Je mag mee aan de slag gaan. Het horen en ook weer doen. Heel concreet. In al die levenskeuzes die hij meegeeft. En dat rijtje wat er toen straks stond. Gewoon in hoe je in het leven mag staan. Jullie ook, vanmorgen gaat het gewoon weer verder. Of je nou voor de klas staat. Of in de Jumbo. Of met je vrienden op stap bent. Waar dan ook. Ook dan mag je aan de slag gaan met die woorden die Jezus meegeeft. En je hebt er een heel leven bijna voor, zou ik zeggen. Om aan dat fundament te bouwen. En daarna af te graven. Want het beeld dat Jezus hier gebruikt vind ik wat dat betreft ook wel heel mooi. Dat als je kijkt naar die omgeving daar, zeker bij het meer van Galilea, waar Jezus vlakbij die toespraak uitsprak. Daar was het zo dat de oppervlakte qua grond, dat was helemaal een zandlaag. En daaronder, maar soms wel tot 3 meter daaronder, lag dan een soort rotsgrond waar je eigenlijk naar moest afgraven. En dus je moest diep graven om bij dat sterke fundament te komen. En Jezus roept ons eigenlijk op om eigenlijk ervoor te willen gaan. Het vraagt misschien wat van je. En je moet een stuk graven. Je moet voorbij dat zand gaan om tot de rots te komen. Het vraagt wat van je om op die rots te bouwen. Te blijven graven, te blijven groeien, te blijven zoeken naar meer van hem. Maar tegelijkertijd zeg ik tegen jullie, zeg ik tegen ons allemaal, het is het waard. Want, om even weer met spreuken te zeggen, wie mij vindt, vindt het leven. En het mooie is dat we daarin ook op weg mogen gaan met een belofte. En met dit zoeken naar dat fundament mag je ook weten dat er naar jou uitgekeken wordt. En in alle omstandigheden van het leven belooft hij, ik ben met je, met jullie, met ons allemaal. Hij draagt ons, dag aan dag. Want niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen dat ook door een van de jongeren uitgekozen is. Het zal misschien een wat onbekende lied zijn. Het lied Build My Life.

Dan zijn we bij het moment aangekomen dat jullie belijdenis zullen afleggen van jullie geloof. Zullen uitspreken dat jullie inderdaad willen bouwen op dat fundament. En tegelijkertijd hebben we het in

de voorbereiding ook vaak over gehad. Dat betekent niet dat het een eindpunt is, hè, dat je er dan maar bent. Kat in bakkie, zeg maar, het is klaar. Nee, dat blijft verder gaan. Dat kwam in de preek al wel langs. Maar dat zal straks ook wel uitgebeeld worden in het feit dat jullie na jullie jaarwoord, voordat jullie de zegen meekrijgen, ook een roos zullen pakken uit de doopvont. Om daarmee iets te laten zien van, nou, eigenlijk dat wat aan het begin van jullie leven gestart is. Toen jullie hier met je ouders stonden, of misschien niet hier, ergens anders. Maar in ieder geval, dat toen de doop bediend is, eigenlijk dat verhaal van jullie en God, hoe God in jullie leven aanwezig was. En jullie daar, nou, in opgevoed werden, zeg maar, hoe dat begonnen is. Jullie eigenlijk hier zeggen, vanaf dit punt willen wij vanuit dat wat met de doop gestart is, dat verder zelf ook oppakken en daar verder in groeien en op die weg verder gaan. En daarvoor ga ik jullie een aantal vragen stellen waar jullie antwoord op mogen geven. En daarvoor wil ik jullie vragen om hier op het podium plaats te nemen en te komen staan. Geliefde broeder, geliefde zuster. Jullie staan hier voor God en zijn gemeente om jullie geloof te belijden. En ik verzoek jullie om eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Geloof je in God de Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest die levend maakt, de God van je doop, de enige God die liefde is? Als tweede, beleid je het christelijk geloof dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt als Gods reddende kracht voor alle die geloven? En als derde, geloof je dat je dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangt en een geliefd kind van God mag zijn? En beloof je God en je naaste lief te hebben en in heel je leven een leerling van Jezus te zijn? Wil je de goede strijd van het geloof strijden en vermijden wat de band met Christus beschadigt? En als vijfde, beloof je je in te zetten voor Gods kerk en voor Gods wereld? En mogen we je aanspreken op je woorden en je gedrag? Niek Derk-Jan Dijk, wat is daarop jouw antwoord? En dan mag je de zegen van God ontvangen met woorden uit de Bijbel die door jouw ouders voor jou zijn uitgekozen. Weet dit zeker, door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van je houdt. Niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van jou. Stephanie Bernadette Dijk, wat is daarop jouw antwoord? En ook voor jou mogen we je de zegen van God meegeven. Met woorden ook die door je ouders zijn uitgekozen. Vertrouw op de Heer en denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan zal Hij je helpen. Wees niet eigenwijs, maar heb eerbied voor de Heer. Bram van Gelder, wat is daarop jouw antwoord?

Ik zeg je met deze woorden: God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. En de tekst die ik je mag meegeven met woorden die door je ouders zijn gekozen: Hij die je roept is trouw en hij komt zijn belofte na. Japke Janiek van Pijkeren, wat is daarop jouw antwoord? De tekst die jouw ouders hebben uitgekozen, de woorden van God waarmee ik je mag zegenen, zijn woorden uit Efeze 3. Wij zegenen je en bidden dat Christus meer en meer in je mag wonen, naarmate je hem meer gaat vertrouwen. Dat je geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop je leven zult bouwen. Dan zul je samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Jeroen, Tijm en Pruim, wat is daarop jouw antwoord? Jeroen, de zegen die jij mag ontvangen, de tekst die door je ouders gekozen is, is een tekst uit Filippenzen. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt en dank hem in je gebeden. Nienke, Nathanie Veldhuis, wat is daarop jouw antwoord? Jouw doopnaam, Nathanie, betekent genade van God. En de tekst die jouw ouders voor je hebben uitgekozen, de tekst waarmee ik je mag zegenen, zijn woorden die daarbij aansluiten. Door zijn genade ben je gered, dankzij je geloof. Maar dat dank je niet aan jezelf. Het is een geschenk van God, want hij heeft je gemaakt tot wat je nu bent. In Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Jullie hebben van mij met teksten die door je ouders is gekozen de zegen van God mogen ontvangen. Maar ook als gemeente willen we jullie de zegen toezingen. En dat willen we doen met de woorden van opwekking 710. Ik wil jullie vragen om daarbij te gaan staan. En voel je vrij dat als je een zegenend gebaar ook naar de jongeren toe wilt maken, voel de vrijheid om dat ook te doen.

Dan mogen jullie weer gaan zitten. Jullie nog niet. Want er is nog even één onderdeel en daarvoor moet ik even achter het geheime muurtje.

goed is, heb ik ze nu allemaal. Want ja, met deze keuze zijn jullie van harte te feliciteren. En bij een felicitatie mag ook een geschenk horen. En wat tegelijkertijd ook weer onderstreept dat vandaag niet het eindpunt is. Dat het leven en het groeien naar God toe blijft doorgaan. En daarvoor geven we als kerk jullie ook een boek mee. Wanneer er tijd voor is of wanneer je daarmee aan de slag gaat, kunt lezen. Maar op die manier ook weer te blijven nadenken, te blijven groeien, bezig te blijven met het geloof waar jullie vandaag ja tegen hebben gezegd. En dat gun ik jullie van harte. En ik denk dat het tegelijkertijd ook mooi is om te mogen weten dat het namens de kerk gegeven wordt. En dat laat ook zien, het is niet iets waar jullie op eigen kracht mee verder hoeven te gaan. We hebben elkaar. Samen mogen we bouwen op dat stevige fundament. En ik heb het vorige week al verteld toen ik de dienst hier deed. Dat een van de dingen die zo mooi terugkwam uit Tijd voor God was dat juist die avonden waarin we met andere generaties in gesprek waren, voor jullie zo waardevol waren. Nou, ik zeg wat dat betreft, laten we ook van elkaar blijven profiteren, van elkaar blijven genieten, elkaar blijven bemoedigen. In het samen blijven groeien naar Christus toe. Van harte gefeliciteerd. En ik vraag Betsy er even bij. Die helpt me even om de felicitaties te doen en de geschenken te overhandigen. Het zal wat kriskras door elkaar heen gaan. Maniek, hart gefeliciteerd, jongen. Stephanie, ja, hij is op tijd binnengekomen. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. En Bram. Van harte gefeliciteerd. Oh, ze zijn door elkaar heen gegaan. Deze is van 11 uur.

Volgens mij Nienke nog, hè? Ja. Kijk, deze was voor jou. Gefeliciteerd. En dan mogen jullie nu ook gaan zitten. En we zullen samen met elkaar ook gaan bidden. Daarin willen we voor jullie bidden. Natuurlijk ook voor de andere jongeren die straks om 11 uur en tussen de dienst door hun jawoord zullen geven. We willen in ons gebed ook bidden voor de familie van Fokker Monsma. We denken daarin aan zijn kinderen. In het bijzonder ook aan Erik en Marieke Laarman. En Jacob en Ineke Ophoff die ook lid zijn bij onze gemeente. We willen ook bidden voor kracht ook voor de begrafenis morgen. Maar ook voor de periode daarna. En we willen samen met elkaar bidden voor Ashjen Beltman. Komende woensdag 10 juni krijgt hij een hartoperatie. En toen ik las hoe het precies uit gaat zien, toen dacht ik, het ziet eruit als heel ingewikkeld. Maar het heeft vooral als doel dat Ashjen van de medicatie afkomt, of in ieder geval minder nodig heeft. En nou, de hoop is dat hij van deze hartoperatie daar veel baat bij zal hebben. En we willen bidden om Gods zegen over deze operatie. En of hij zijn steun ook wil geven aan Ashjen en zijn vrouw Marie in deze opnieuw spannende tijd. Met ook alles wat ze ook al meegemaakt hebben als het gaat om hun gezondheid. Laten we samen met elkaar bidden. Onze Vader in de hemel. Dank u wel dat we ons leven mogen bouwen op u. Dat we met de liederen die we zongen mogen weten dat als we op u bouwen, dat we dan een sterk fundament hebben. Dat we sterk staan en niet van onze voeten af getrild, geschokt zullen worden. Dat als we op u bouwen, dat we dan zelfs in het laatste uur zegevierend mogen ingaan. Dat als we op u bouwen, dat we dan een toekomst vol van hoop mogen hebben. Omdat niemand anders, u alleen, ons door dit leven heen draagt. Dank u wel voor het geloof wat u daarin aan Niek, aan Stephanie, aan Bram, aan Yannick, aan Jeroen en aan Nienke geeft. Dat ze er hiervoor mochten staan en van mochten getuigen. En we denken ook aan Jorian straks, de 9 jongeren om 11 uur. Ook het geloof dat u aan hen gegeven hebt. En we willen vragen of u hen wilt zegenen, ook in de weg die ze gaan vanaf hier. Als ze dit moment zo markeren, zo onderstrepen. Ja, we willen leven met u. We willen ons leven bouwen op u. En tegelijkertijd willen we u dan vragen of u op elke dag die komt, daarin ook met hen mee wilt gaan. Hen wilt zegenen. De kracht wilt geven om te mogen blijven bouwen op uw fundament. Want we weten niet hoe hun leven gaat lopen. Wat er allemaal nog op hun pad komt. Maar ook dan zullen er tijden zijn dat de omstandigheden zwaar zijn. Dat de regen of de wind of wat dan ook tegen het levenshuis aanbeukt. En Heer, bewaar hen dan. Draag hen in uw liefde. Houd hen vast in het geloof waarmee ze u ook vasthouden en hun toevlucht bij u zoeken. Heer, dat willen we u bidden voor ons allemaal. Houd ons vast. Laat ons schuilen bij u. Juist ook op momenten dat we geconfronteerd worden met moeilijke omstandigheden, met zwaar weer of met verdriet. Heer, we willen u bidden voor de familie van Fokker Monsma. Nu hij afgelopen week thuis mocht komen bij u. Heer, we zongen het met die woorden van Psalm 84. Wat is het fijn, wat is het heerlijk om bij u te mogen zijn. Hoe lieflijk is uw woning.
Heer, geef dat de familie er troost in mag vinden. Dat die wens om bij u te mogen wonen, bij u thuis te mogen zijn, dat daarin zijn wens tot vervulling is gekomen. En tegelijkertijd willen we ook bidden om kracht. Wilt u uw kracht geven als morgen ook de uitvaart is. En er dan afscheid genomen moet worden. Wilt u dan kracht geven. En uw nabijheid. Om samen met elkaar ook die dag goed te kunnen dragen. Heer, dank u wel dat u belooft. Dat u in dat soort tijden en momenten steeds weer zegt. Ik zal dan bij je zijn. Wilt u zo ook de kinderen, de kleinkinderen, 8 kleinkinderen van Fokker, de familie eromheen, zo op die manier zegenen, troosten met uw nabijheid. Heer, in uw nabijheid willen we ook bidden voor Asjen en Marie, als komende week de operatie ingepland staat. Een spannende operatie, want ergens voelt het altijd spannend als het gaat over je hart. Zo'n belangrijk stukje van je lichaam, van je leven. Heer, we willen vragen of u met uw zegen Asjen en Marie wilt omringen. Dat ze met rust, met vertrouwen mogen toeleven naar de dag van komende woensdag. Wilt u het werk van de arts en verpleegkundige zegenen en de kracht geven om hun werk, om de operatie goed te kunnen volbrengen. Geef dat de hoop die er leeft bij Asjen, dat deze operatie zoveel kan opleveren, ook in het herstel, in het minder nodig hebben van medicatie, geeft dat die hoop werkelijkheid mag worden. Dat daarin de operatie ook echt een positieve uitwerking mag hebben. Daar willen we uw zegen voor bidden. Maar vooral vragen of u hen wilt omgeven. Wilt u bij hen zijn? Hen dragen in deze dagen na de operatie toe. Zeker ook komende woensdag, maar ook in de dagen daarna. Geef dat zij ook hun rust mogen vinden in het feit dat u het fundament bent onder hun leven. Dat ze mogen bouwen op u. Heer, gaat u zo met ons allemaal mee. Als we zo'n nieuwe week ingaan met dingen waar we misschien wel naar uitkijken of tegenop zien. Als we gewoon ons werk te doen hebben. Als we misschien wel wachten op uitslagen van examens. Heer, gaat u met ons mee. Zoals we het net ook zongen, zegent u ons zodat we ook een ander tot zegen mogen zijn. Heer, ga met ons mee als we ook mogen toeleven naar volgende week zondag toe, als we het avondmaal vieren. En dan ook opnieuw erbij bepaald mogen worden dat u het fundament bent onder ons leven. Uw bloed, uw lichaam bracht ons redding. Geef dat we met dat fundament en vanuit dat vertrouwen daar naartoe mogen leven. Dat willen we u zo bidden. In Jezus' naam. Amen. Het is tijd voor de collecte. En na de collecte zingen we als laatste lied Toekomst vol van hoop.

Met die toekomst vol van hoop mogen wij op weg gaan, het leven in. En we mogen weten dat God met ons meegaat doordat hij ons zijn zegen geeft. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en de kracht en de verbondenheid met de Heilige Geest, die is met jullie allemaal. Amen. Zometeen zullen...

Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar het programma Ik Ken Je Wel. Vandaag kun je luisteren naar mooie liedjes en natuurlijk mag je meezingen. We beginnen met Love You Tot de Maan en Wees Blij en Zing.

0: FM. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Het weekend van Vechtel FM met Jari.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.

0: Vechtal FM. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en...

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Veelsteun.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
7: Samen.

sexy people.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
1: Dit is Vechtal FM. Vechtal FM.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Venieten et Aouedieten.

0: Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Elke zondagnamiddag te beluisteren op Radio Vechtdal FM. Een programma met een christelijk geluid vanuit een katholieke achtergrond. Welkom ook aan jou, Joost.
1: Nou, schiet ik misschien bijzonder in de zalig sacramentdag. Maar welkom inderdaad ook aan alle luisteraars. En fijn dat we weer eventjes op de lijn mogen zijn.
0: Ja, nou fijn dat we ook samen weer voor onze lieve Heer mogen werken.
1: Wij proberen in ieder geval ons lieve Heer te koesteren en een beetje uit te dragen vanuit de belevingswerelden van ons beiden. En hopelijk dat we daar ook de luisteraars een beetje mee op weg kunnen helpen van die wonderenwereld van wat het geloof en wat de kerk is en het vormgeven in het dagdagelijkse leven van iedereen.
0: Ja. Nou, dat is zeker waar. En vandaag hebben we een bijzondere dag gevierd. Sacramentsdag hebben we gevierd. In ieder geval in Hasselt, ja, vlakbij Zwolle. En ik hoop dat menig luisteraar er vanmiddag is bij geweest. Maar vaste luisteraars weten dat dit programma eerder wordt opgenomen. En helaas kan ik dus niet zeggen of het druk was of met welk weer we te maken gehad hebben. Feit is dat er in de tuin van de parochie in Hasselt een processie is geweest met het Heilig Sacrament. Ja, Hasselt is een bedevaartsoord, maar wie weet dit nog? Maar Google op bedevaarten in Nederland en dan komt u uit bij het Meertens Instituut en het Katholiek Documentatiecentrum. En daar vindt u alles over het bedevaartsplaatsje Hasselt. Ja, die site die liet ook nog wat anders zien. Dat er maar liefst 520, en dan zeg ik een heel naar woord, gedisqualificeerde bedeplaatsen in Nederland zijn. Joost, daar had je wel wat mee met dat gedisqualificeerd.
1: Ja, toen je het in het voorgesprek het eventjes noemde, dacht ik eens van, ja, wie is in staat om te disqualificeren? Dat is de eerste. En de tweede plaats van, wat is er dan kennelijk daar geweest of niet geweest? Dus kennelijk is het wel als een soort van bedevaartplaats ooit in de boeken terechtgekomen. Alleen, ja, disqualificatie wil zeggen van, ja, het wordt niet aanbevolen of het wordt niet erkend. Is daarmee dan ook het bijzondere van een van die plaatsen dan helemaal weg? Of blijft er dan toch nog wel iets hangen?
0: Ja, geen idee. Ja. Maar weet je, het zijn woorden vanaf die site. En er zijn ook wel voorbeelden. Ik geloof niet 520 dat ze benoemen. Maar je kan wel zo even rondneuzelen van, wie zijn dat dan? Maar goed.
1: Ik weet niet of die dan op die manier als gedisqualificeerd te boek staat. Maar bijvoorbeeld bij Diepeveen. Daar heb je bij Frieswijk, daar is al heel lange tijd is daar een traditie geweest om Maria van Frieswijk te eren. En daar ook een soort processie te hebben. Eigenlijk einde van de 19e eeuw zijn daar de paters trappisten geland. In dat buurtschap. En hebben even ten noorden daarvan de abdij Sion, wellicht bij de luisteraars een bekend fenomeen, daar opgericht. En daarmee eigenlijk een beetje zo'n oude bedevaartsplaats, om wat er dan ook mogen geweest zijn en hoe, ja, in onze huidige termen dan wetenschappelijk verantwoord. Maar dat is bij bedevaartsplaatsen niet altijd nodig om daar helemaal een wetenschappelijke onderbouwing van te geven. Maar wat er dan dus op zo'n plaats dan toch geleefd heeft. En al zou het maar zijn, en daar wil ik dan even naartoe van, ook al is het dan misschien een gedisqualificeerde bedevaartsplaats, wat ik toch van deze dus niet exact weet, maar...
0: Nee, Hasselt valt daar niet onder, hoor. Hasselt die valt daar niet onder.
1: Hasselt zeker niet. Maar op Frieswijk bij Diepeveen niet. Waarschijnlijk niet. Maar het geeft aan dat in een lokale gemeenschap er toch bepaalde tradities hebben bestaan en bepaalde devoties hebben bestaan die voor die gemeenschap heel belangrijk is geweest, maar die misschien op een parabel, een gedachte, een woord ooit ontstaan is en een eigen leven is gaan leiden. Maar die misschien toch daarmee voor zo'n lokale gemeenschap van heel belang geweest is om het geloof te bewaren, om bemoediging aan elkaar te geven. Dus in die zin is het leuk om zo'n lijst een keer door te lopen van hé, hey, op 520, en dat zit meteen te denken, nou, hoeveel dorpen en steden hebben we überhaupt in het noorden van het land of in Nederland, dat je dus de 520 kunt zeggen van die zijn wat minder in beeld. Denk even aan Aduard. Daar heb je de heilige Adelbert van Aduard die daar geleefd heeft. En die dus ook destijds heel veel mensen naar zich toe trok. Nogmaals, ik denk dat een plek waar mensen in geloof bij elkaar komen, en of dat dus vanwege een bedevaart is, of een processie, of een vermeende verschijning, of... Maar dat men bij elkaar komt om elkaar te bevestigen in het geloof, dat al zo belangrijk is. Als wij op zondag bij elkaar komen in een mis, hoe belangrijk is het dat wij als gemeenschap die heilige mis kunnen vieren?
0: Ja, nou ja, ik zat nog heel eventjes net te kijken van het weekend. Vorig weekend zag ik ook een YouTube filmpje van een hele bijzondere vrouw, maar ik kan die naam even niet zo 1, 2, 3 terugvinden, maar heeft ook echt heel veel goeds gedaan. Heeft ook wel een verschijning gehad, maar het klooster, dat had zoveel moeite om dat te accepteren, om voor de bekendheid en zo. En nou, er is dus helemaal niks mee gebeurd. Dus het is wel allemaal gebeurd, maar het heeft niet, zeg maar, de graad van heiligheid of zo bereikt.
1: Ja, zeg maar, ook voor onze streken iets bekender dan ook Dorothea Visser. Die in een klein dorpje tegenover Dieren aan de IJssel geleefd heeft. En daar is ook een hele zaligverklaringsproces is op gang gebracht. En dat loopt nog steeds. En daar zie je dus aan van, daar is wel iets bijzonders gebeurd. Want men komt daar graag naartoe. Het zijn echt niet gigantische aantallen zoals je in Loerden ziet. Maar er zijn best wel mensen die er toch op een of andere manier iets mee hebben. Maar dan zie je dus dat de kerk voordat dan zo'n plek, dat we zeggen van, nou, dat is helemaal oké. Okay, of de boodschap die er geweest is oké. Okay, wordt er natuurlijk een onderzoek gepleegd. En als daar uitkomt van, we kunnen hier geen stempel op plakken van, dit is goed. Betekent niet dat er een stempel op zit van, het is niet goed. Zeg maar, dus, dat is wel eens een keertje geweest in Limburg. Dat dus een Mariabeeld een tranen zou laten.
0: Oh ja.
1: Nou, daar is de kerk op een gegeven moment bij geweest van, dit is fraude. Hier gebeurt iets bijzonders wat geen niet bijzonder is. Nou, dan zegt de kerk dat ook duidelijk. Maar voor met Dorothee Visser, ja, het wordt nog steeds onderzocht. Dus men is dus nog in dubio wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus toch een plek. En het gaat dan niet om dus Dorothea Visser op het schild te heffen en heel belangrijk te maken. Maar ook daar is zo'n punt van, men komt bij elkaar. Vaak zie ik ook dat daar toch gelegenheid is tot biechten. En dat ook mensen dan de moeite nemen om dus inderdaad voor het eerst of nog weer eens een keer te gaan biechten. En op die manier toch wat vruchten probeert te krijgen van een godsverbondenheid te ervaren.
0: Nou ja, ik hoop dat we vandaag een godsverbondenheid hebben mogen ervaren omwille van de sacramentsdag. Zoals gezegd, we nemen dit eerder op. Maar bij jou in het zuiden van het land, Joost, zijn daar nog sacramentsdagen gevierd of worden ze gevierd?
1: Nou, het hangt een beetje van de lokale parochie af of op de donderdag zelf, want dat is even voor de luisteraars misschien even het verwarrende. Sacramentsdag is van oudsher eigenlijk te vieren op de donderdag, afgelopen donderdag. Waarom op een donderdag? We kennen de Goede Week. Daarin vieren wij Witte Donderdag als instellingsdag van de Eucharistie en instelling van het priesterschap. Maar omdat dat op dat moment helemaal ingekaderd zit in die Goede Week, de passie van Christus en de volgende dag Goede Vrijdag, de kruisiging, et cetera, is er rond 1200 een beweging tot stand gekomen, zeg van, eigenlijk is daardoor het bijzondere aspect van de Eucharistie wat ondergesneeuwd geraakt. Hoe belangrijk ook dan die witte donderdag ook gevierd is en wordt. Eigenlijk zouden we daar dan weer apart aandacht aan moeten besteden. De wijsheid van de kerkelijke kalender is, we vieren Pasen, 40 dagen na de hemelvaart, de Heilige Geest daalt neder met Pinksteren, de zondag daarna de drie-eenheid. En dan zegt de kerk, zucht, we hebben alle kerngeloofspunten van de kerk hebben we nou gevierd. We pakken de eerstvolgende donderdag die dan beschikbaar is, pakken wij op om dan te zeggen, we vieren nu het feest van Sacramentsdag. En dan wordt ook het Sacramentsdag Eucharistie wordt die echt helemaal centraal gesteld. En vandaar dat het oorspronkelijk op de donderdag is. Dus sommige parochies in het zuiden hebben die donderdag nog aangehouden. En dan zul je ook, bijvoorbeeld vrij in het zuiden bij Susteren, ter hoogte van Susteren, wordt er dan zelfs op de Maas, wordt dan een processie gevaren zelfs met ons lieve Heer. Maar goed, op heel veel plekken is ook vanuit praktische gronden, omdat in ieder geval Nederland de donderdag geen vrije dag is, wordt het veel naar de zondag verplaatst. De mensen in de grensstreek weten dat bij onze oosterburen Sacramentsdag wel een vrije dag is, althans in het Rijnland, zeker rond Keulen. Dus dan komen ook nog wel eens de Duitsers Nederland binnen, omdat ze dan een extra dag vrij hebben. Maar in Lobith bijvoorbeeld, daar zit nu de Petersbroederschap. Het is dan boven de rivieren. Maar die hebben dus nu ook op 4 juni een grote sacramentsprocessie gehouden. Althans voor het dorp best wel een grote processie. Want er kwamen toch redelijk veel mensen uit heinde en ver die daar naartoe komen. Dus het wordt best wel op een aantal plekken gebezigd. En ik krijg de indruk dat er steeds meer wordt. Bijvoorbeeld Amsterdam is nu ook al jarenlang dat op de zondag onder leiding van Monsieur Hendricks en vaak ook onder burgerleiding van harmonieorkest uit het katholieke Volendam, die dan over de grachten heen gaan met ons lieve Heer en op die manier hem eer en dankbaarheid brengen en ook hopen dat de Heer op die wijze de plek waar hij langskomt gaat heiligen en ook mensen wellicht tot bekering kan brengen.
0: Ja, dat hopen we. He, dat mensen door het zien, weer het ervaren, daar is toch nog wat meer dan een vrije dag of wandelen langs de gracht. He, het geloof. Ja, mooi dat het steeds...
1: Geloofsgetuigenis, want het is niet alleen van dat je dan zegt van de priester moet dan ons weer rondlopen. Nee, als wij als gelovigen ook daarin biddend meetrekken, is voor ons ook natuurlijk een manier van Christus gaat ons vooruit, letterlijk en figuurlijk, maar wij volgen hem en wij volgen hem ook echt. Wij willen, zoals de Duitsers zeggen, we hebben een zeenzucht, we hebben een groot verlangen om hem te ontvangen. En dan mogen we hem ook best in het sacrament tonen en aanbidden. En dat is denk ik voor onze protestantse luisteraars dan vaak even het moeilijke van, ja, in de gedaanten van brood en wijn is ons lieve Heer ten volle aanwezig. En dus niet alleen tijdens de viering zelf, maar daarom dat wij ook ons lieve Heer in het sacrament des altaars, zoals we dat dan de klassieke naam hebben, in het tabernakel bewaren. Enerzijds om te zeggen van, na de viering is Christus niet verdwenen uit het brood. Nee, hij is nog steeds aanwezig. Dus we zeggen ook, het brood is niet brood, maar het brood is het lichaam van Christus. En ten tweede, als er zieken zijn die nooddruftig zijn om ons lieve Heer te mogen ontvangen, dat dan de priester ons lieve Heer uit het tabernakel kan nemen en dus naar de zieke kan brengen om hem of haar dan toch nog de heilige communie te kunnen geven. En zo kunnen wij ook de heilige brood, Christus zelf, in een monstrans, een heel mooi, vaak vergoud gebruiksvoorwerp, waarin Christus dus dan in het heilige de communie dan daar getoond wordt en ook op die manier rondgedragen kan worden in zo'n processie.
0: Ja, dat is echt ja, heel mooi hè, om dat te zien. Joost, ik wil even nog wat anders vragen. Hoe is het met de stand van zaken rondom de bisschopswijding binnen de Pius X? Voor de duidelijkheid, hè, jij bent wel van de TLM. Maar geen lid, zeg je dat zo, lid hè, van de PST. Maar heb jij daar nieuws?
1: Even misschien nog voor de verdere verduidelijking. De PS10, daar praten we over. Het is een broederschap. Het is een soort kloostergemeenschap-achtig. Maar dan in het geval van priesters die dan in parochies en dergelijke staan. Die dus hun eigen ja, de gemeenschap vormen. En het punt van de PS10 is dat zij, zoals dat officieel wat binnen de Rooms-Katholieke Kerk dan heet, kanoniek niet geordend zijn. Ze hebben in 1988 een eerdere keer de bisschopswijdingen door Monsieur Lefebvre is hij toen toegediend. En daarmee toen vier bisschoppen gewijd. Daarmee hebben ze zich eigenlijk tegen de wil van de paus in dit gedaan. Daarmee, volgens kerkelijk recht, worden dan de betreffende bisschoppen die gewijd zijn en de bisschoppen die wijden, hè, want de bisschop wordt altijd gewijd door andere bisschoppen, zijn die geëxcommuniceerd. Die zijn buiten de gemeenschap geplaatst. Excommunicatie betekent niet dat je dus buiten de kerk bent, maar je mag op dat moment een poos niet in de gemeenschap aanwezig zijn, omdat er een defect is. Er is iets niet helemaal goed. De Piercing Broederschap op zichzelf is daarmee niet buiten de kerk geplaatst. Alleen omdat er dus door de bisschopswijdingen er wat dingen gebeurd zijn, vallen ze niet helemaal vol binnen het kanonieke gebeuren van de Katholieke Kerk. Nou, daar is al nou, vanaf het begin flinke discussie over geweest met het priesterbroederschap en met de Rome om daar toch tot wat eenheid te komen over een aantal onderwerpen. En waarbij de belangrijkste dan in het Vaticanum II zitten. Er zitten een paar punten daar die door de Pius X als heel gevaarlijk worden beschouwd. En nou, even los daarvan. Nu hebben ze aangekondigd nadat de oorspronkelijke vier. Daar zijn er nu nog twee van over, maar die zijn nogal oud en daar lagen zat. Dus ze zeggen van, we zien de tijd aankomen dat wij in onze eigen broedergemeenschap straks geen bisschop meer hebben die voor ons ook de priesterwijdingen kunnen doen, de vormsels kunnen doen, dat soort zaken, het kerkelijke leven op gang kunnen houden. Nogmaals, de bisschoppen zijn nog wel in, zoals dat heet, apostolische successie. Dus ze staan nog wel in de lijn van de apostelen en de bisschoppen die door hun uiteindelijk zijn gewijd. Maar ze mogen geen echte jurisdictie, geen rechtsmacht binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Daarom willen ze eigen bisschoppen hebben die binnen hun eigen gemeenschap wel die taken kunnen verzorgen. Alleen de traditie al een aantal eeuwen is dat de paus altijd toestemming geeft om een bisschop te wijden. Ze hebben dit keer nog geen toestemming formeel gevraagd. Ze hebben alleen aangekondigd dat ze gaan wijden. Nou, daar zijn allerlei verwikkelingen over en weer. Er komt iets naar buiten toe in de media. Een van de dingen is dat kardinaal Fernandez, die op de dicasterie van de geloofsleer zit, heeft al aangekondigd in een brief van Piusbroederschap, let op, als jullie doorgaan, dan maken jullie zelfs een schisma. Nou, en daar is ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk zelf wel de vraag van kardinaal Fernandez, kun je dat wel zeggen? Want een schisma betekent dat je bewust ook de geloofsleer terzijde schuift. En dat is iets wat juist de Piusbroederschap niet wil. Die wil juist de kern van de geloofsleer verkondigen, vasthouden en zeggen datgene wat er in de afgelopen eeuwen is gebeurd, en met name dan een paar uitspraken uit het Vaticanum II, die willen proberen recht te zetten, zodat we in ieder geval de oorspronkelijke leer van de Katholieke Kerk voort blijven zetten. Nou, Dus dat Fernandes zegt van, als jullie de bisschoppen gaan wijden, is dus een schisma, is in zichzelf eigenlijk alweer een contradictie. En dat maakt die discussie op dit moment heel moeilijk. Al tussen het Vaticaan en het Piusbroederschap, laat staan wij die alleen maar vanuit de media op afstand moeten horen van waar het misschien wel over zou gaan. En daarmee ook echt geen volledig beeld hebben van waar staan we nou. Het is jammer, laat ik dat zeggen, het is jammer dat er op zichzelf goedwillende katholieken zijn die om welke reden dan ook zich dus inderdaad meer thuis voelen in de Piusbroederschap en daarmee niet in de volledige volheid van de katholieke kerk hun plekje hebben. Schuine streep, dat er in die grote Roomse katholieke kerk soms met zulke scheve ogen gekeken wordt naar de Piusbroederschap. Want ook wij kunnen in onze dierbaarheid, dat wij dan weliswaar een diocesane, dus binnen de Rooms-Katholieke Kerk gewoon de TLM zijn, best nog eens met een schuin nog kijken van, wow, ze doen het niet zo slecht daar bij de Piusbroederschap als ik daar de liturgie zie hoe dat gevierd wordt. Dus kunnen wij ook nog wel wat van leren. Dus afwachten.
0: Ja, tijdens deze opname weten we nog in ieder geval niet hoe het verder is verlopen. Nou, we komen er nog TZT op terug. Hopen nou ja, dat ze tot elkaar komen. Want eerlijk is eerlijk, ik ken Pater de Beer van de Pius 10. En ik vind het een geweldige priester. Ik ben niet zo van de Latijn, hè. En dat geeft allemaal niks. Maar het is een zeer...

Welkom terug, beste luisteraars. Wat een heerlijke tijd toch. Hebben we mei, juni, zoveel bijzondere kerkelijke dagen. Zo hebben we Sacramentsdag gevierd en aanstaande vrijdag 12 juni vieren we het feest van het Heilige Hart. Het Heilige Hart, ik ben er altijd vol van. Het Heilige Hart dat ons mensen lief heeft

0: en zich bij Margaretha Maria à la Kok beklaagt dat zijn liefde zo dikwijls niet wordt aangenomen. Het heilig hart Maria Margaretha à la Kok. Zij staat met haar mystieke beleving in een lange traditie, welke teruggaat tot in de 13e eeuw. Pas in 1765 werd de eerste liturgische viering ter ere van het Heilig Hart toegestaan. De Heilige Hartviering werd in 1856 door paus Pius IX officieel goedgekeurd. En paus Benedictus XV verklaarde Margaretha Maria à la Kok heilig op 13 mei 1920. Maar wie is Margaretha Maria? Zij is in 1647 geboren in Midden-Frankrijk als dochter van een rechter of een notaris, ik weet het niet zo goed. Haar jonge jaren leeft ze in welvarendheid. Als ze 8 jaar is, sterft haar vader en daarna leeft het gezin in armoede. Margaretha vindt troost in haar bezoekjes aan Jezus in het heilig sacrament in de tabernakel. Al vroeg een bron vermeld dat ze 4 jaar geweest zou zijn, dat ze haar reinheid en haar celibaat aan Jezus toevertrouwt, niet wetend wat dit betekende. En op 9-jarige leeftijd doet zij, wat zeer ongebruikelijk was in haar tijd, haar eerste communie en toont ze een grote toewijding aan Jezus in de heilige Eucharistie. Ze zoekt als kind al graag de stilte op om te kunnen bidden. Rond haar 10e krijgt ze kinderverlamming en moet dan een aantal jaren op bed liggen. Ze bidt veel en belooft Maria dat ze zal intreden in een klooster wanneer ze geneest. Even later geneest ze inderdaad en voegt dan ter ere van Maria die naam aan haar doopnaam Margaretha toe. Rond haar 18e gaat Margaretha Maria graag naar bals en op aandringen van haar moeder kijkt ze uit naar een geschikte man. Haar belofte aan Maria schijnt ze even vergeten te zijn. Totdat Jezus haar na een feest verschijnt en haar laat zien hoezeer hij van haar houdt en wat zij ooit aan Maria heeft beloofd. Enige tijd later treedt ze ondanks tegenwerking van haar familie in bij het klooster van de Visitatie in Paray-le-Monial. In het klooster ontvangt ze verschillende visioenen van Jezus die haar de immense liefde van zijn heilig hart laat zien. 16 juni van het jaar 1675 is een hele bijzondere dag voor Margaretha Maria. Jezus verschijnt haar met zijn 5 kruiswonden, stralend als grote zonnen en zijn heilig hart is als een vuuroven. Hij vertelt haar hoe graag hij mensen zijn liefde wil geven en hoe hij de ondankbaarheid voelt doordat men hem vergeet. Jezus verschijnt nog een 2e en een 3e keer aan Margaretha Maria. Bij de laatste keer zegt Jezus, zie hier het hart dat de mensen zo zeer lief heeft en er alles voor over heeft die liefde te tonen. Als antwoord ontvang ik van de mensen alleen maar ondankbaarheid door hun gebrek aan eerbied, door heiligschennis en de kilheid en minachting die ze tonen voor mij in het sacrament van liefde. Jezus vraagt aan Margaretha Maria dat er een speciaal feest zal komen ter ere van zijn heilig hart. En dat vieren we nu inderdaad de dag naar vrijdag, het feest van het heilig sacrament. Sacramentsdag. Jezus vraagt ook om hem in gebed 1 uur te waken op donderdag, ter herinnering aan zijn doodstrijd. En hij belooft speciale genade aan mensen die 9 eerste vrijdagen achter elkaar hem eerbiedig in de heilige communie ontvangen en hem aanbidden. In de eerste instantie vindt Maria Margaretha niet veel gehoor in haar klooster voor de woorden van Jezus. Veel medezusters geloven haar eigenlijk niet. Gelukkig is er wel een priester die haar geestelijk begeleidt en haar vraagt alles op papier te zetten. Het gaat om de jezuïetenpater Claude de la Colombière, die in het jaar 1675 naar het jezuïetencollege te Paray-le-Monial was gestuurd. Het behoorde onder meer tot zijn opdracht conferenties en geestelijke leiding te geven aan de zusters visitandinnen ter plaatse. Daar komt hij dus ook in aanraking met zuster Margaretha Maria Alacoque. Hij vernam dat zij regelmatig de stem van de Heer Jezus zou horen, welke haar te kennen gaf dat hij zich in zijn heilig hart miskend voelde. Zij en haar geestelijk leidsman zouden de aangewezen personen zijn om dat aan de katholieken kenbaar te maken. Met tact en zorgvuldigheid, maar ook vastberaden doorzettingsvermogen, liet pater Kloot zich in deze fijngevoelige materie leiden door Ignatius' regels van de onderscheiding der geesten. Door diens advies om allereerst overal het goede in te herkennen en tenslotte door het verlangen, al evenzeer ontleed aan de geestelijke oefeningen, om God, onze Heer, met zijn liefde in alle dingen te zoeken en te vinden. Hij kwam tot de bevinding dat haar ingevingen authentiek waren en van de goede geest afkomstig. Vanaf dat moment was hij met haar een apostel tot eerherstel van Jezus' heilig hart. Zij wisten zich opgenomen in het hart van hun Heer, zo goed als de liefde van diens hart brandde in het hunne. De Heer had zelfs adviezen gegeven hoe zijn hart moest worden afgebeeld. Omringd met een dorrende kroon en getooid met een kruis. Zinnenbeelden voor de pijn die hij leed onder de voortdurende zonde van zijn volgelingen. Aanvankelijk stuitte deze devotie op weerstand binnen de katholieke kerk. Vooral na haar dood in 1690... breidt de verering tot het Heilig Hart van Jezus verder in Frankrijk en over de hele wereld uit. In Paray-le-Monial is een kapel gebouwd speciaal ter ere van het Heilig Hart van Jezus. Het ongeschonden lichaam van de heilige Margaretha Maria ligt daar onder het altaar. Vlak voor haar dood heeft zij gezegd: "Ik heb alleen God nodig en dat ik in mij verlies in het hart van Jezus." Margaretha Maria wordt in 1920 officieel heilig verklaard. En vanwege de verschijningen aan Margaretha Maria werd onze lieve vrouwenkerk in Paray-le-Monial verheven tot basiliek, welke tegenwoordig een belangrijk bedevaartsoord is. Laten we bidden. Heer, stort over ons de geest uit waarmee Gij de heilige Margaretha Maria hebt begenadigd. Laat ons de liefde kennen van Christus die alle kennis te boven gaat en de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Laten we de litanie bidden van het heilig hart van Jezus.
1: En die is te vinden in het katholiek gedelenboek op pagina 1108, 1108. Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
0: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader,
0: ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld,
0: ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest,
0: ontferm u over ons.
1: Heilige drievuldigheid, één God,
0: ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
0: ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
0: ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
0: ontferm u over ons.
1: hart van Jezus, oneindige majesteit.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van liefde, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, eindeloze diepte van alle deugden.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, van versmaringen verzadigd.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van alle troost.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, ons leven en onze vereisenis.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
0: Ontferm u over ons.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
0: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
1: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
0: Amen. Fijn dat we samen hebben kunnen bidden. De litanie van het Heilig Hart van Jezus. We hebben het gehad over Sacramentsdag. Het Heilig Hart Maar er is vast zeker nog meer nieuws van RK-documenten, Joost, of niet?
1: Wellicht dat de luisteraars op enige wijze in de afgelopen tijd iets hebben gehoord over dat de paus Leo de 14e een zogenaamde encycliek heeft gepubliceerd. Zijn eerste in zijn pontificaat. En dat is misschien voor sommige mensen wel even een vraagpuntje van encycliek. Wat moet ik daarbij voorstellen? Nou, encycliek is eigenlijk in de basis is een brief, een belangrijke brief. En in de katholieke kerk heb je zeg maar, wat rangorde in belangrijkheid van documenten die de paus op enige wijze publiceert, uitspreekt, vertelt. En een encycliek behoort tot een van de belangrijkste teksten die hij kan schrijven. Dus datgene wat hij in een encycliek schrijft, wordt door veel mensen wel begrepen van, nu wil de paus op een belangrijke manier spreken over de geloofsleer, over een bepaald belangwekkend onderwerp, om die onder de aandacht te brengen en waarmee hij ook een soort wegwijzing wil geven aan de kerk voor de toekomst. Deze paus heeft ervoor gekozen om zijn eerste encycliek niet als een soort regeringsverklaring te publiceren, maar meteen het onderwerp op te pakken van wat hij eigenlijk al bij de benoeming, of dat hij voor de eerste keer tevoorschijn kwam dat hij gekozen was als paus, al zei van de kunstmatige intelligentie. Dat is een ontwikkeling in de techniek. En wat betekent dat dan voor de kerk? Die twee onderwerpen, hè, de kunstmatige intelligentie die in wereldwijd op allerlei plekken grote opgang doet komen. Enerzijds, en wat moeten we als kerk mee? En dan maakte hij de grote vergelijking mee van Leo de 13e zijn.

een van de belangrijkste kerkelijke documenten om de kerk te helpen in die grote beweging waar van alles en nog wat gebeurt. Hè. De machinerie begint op te komen, fabrieken worden gesticht, landarbeid werd minder belangrijk en de steden werden groter om daar de zware industrie te laten zien. Hoe moeten we daar als kerk antwoord op geven? Paus Leo XIV heeft dat opgepakt naar deze tijd en daar een vertaalslag van gemaakt om naar de kunstmatige intelligentie. Misschien voor sommige luisteraars even een kleine uitleg ook van wat onder kunstmatige intelligentie verstaan wordt. Om het even heel plat te zeggen, het alsof dus een computer allerlei dingen zelf begint te doen. Nou, dat zelf is nu, althans in de fase waar we op dit moment verkeren, nog wel met wat toeters en bellen omgeven. Het is echt niet allemaal automatisch vanzelf. Maar er zijn wel allerlei tools op dit moment beschikbaar die iets van kunstmatige intelligentie hebben. Want kunstmatige intelligentie gaat eigenlijk vanuit dat een computer, namelijk zeg maar computers, zichzelf dingen leert, waardoor die iedere keer weer een tandje hoger aan belangwekkende dingen zou kunnen doen. Normaal gesproken moet je een programma schrijven. Nou, een computerprogramma is niet meer en minder van computer, jij moet 1 plus 1 bij elkaar optellen. En als je een uitslag hebt, dan moet je dat aan mij teruggeven. Nou, die vertaalslag, daar kan de computer dan tegenwoordig zelf al heel snel mee komen. In ieder geval, het komt allemaal op allerlei plekken tegen. Hè? Als je bijvoorbeeld nu tegenwoordig op de websites aan het zoeken bent, staat soms vaak een tooltje waarmee je dus met kunstmatige intelligentie een vraag kunt stellen. En dan kun je een zinnetje erin zetten en dat begrijpt kennelijk de computer van, bijvoorbeeld van wanneer kan ik het beste naar het strand van Zandvoort gaan? Dan komt dat computer komt dan in één keer terug van, ja, nou ja, als het mooi weer is, dan is het misschien wel leuk om naar het strand toe te gaan. En als dan het zeewater een goede temperatuur heeft, nou, kortom, er komt een hele berg aan allerlei informatie. Maar dat is vanuit een computer, een machine. En dat is wat Paus Leo XIV nu eigenlijk aankaart van, let op. Ja, er zijn goede dingen die met kunstmatige intelligentie gedaan kunnen worden. Maar zorg ervoor dat de mens en de menselijke waardigheid intact blijft. En dan kom je natuurlijk met de vraagstukken van, waar begint de zorg voor de menselijke waardigheid? Die op welke wijze door de kunstmatige intelligentie aangetast wordt. Om het even heel kort aan te geven, stel dat wij nu alleen nog maar dit soort gesprekken die wij iedere 2 weken houden, door een kunstmatige intelligentie computer laten doen, dan is eigenlijk mijn geloof en het geloof van Trudy is dan eigenlijk niet meer van belang, want ja, die computer die gaat allerlei dingen roepen van waar, en misschien best hele verstandige dingen en misschien hele correcte dingen, maar gaat dat uit van mijn persoon die actueel op dit moment dat ik hier nu achter de microfoon zit, mijn gedachten vorm en hopelijk geïnspireerd ook nog wel door de Heilige Geest ook over kerkelijke dingen hoop te spreken, is die persoon nog steeds aan het spreken. En dat zegt Paus Leo van, dat moeten we in het oog houden, dat we herkenbaar het onderscheid kunnen maken van hier spreekt de mens echt in zichzelf en daar waar het kan, hè, wij spreken als je een boek aan het schrijven bent, of noem maar even een roman van ik ga een reis naar Zwitserland maken, dan kan de kunstmatige intelligentie daar zo een boekwerkje van 200 pagina's van maken. Maar laat het duidelijk zijn dat dat door die computer geschreven is en dat het dus niet mijn reis naar Zwitserland geweest is, waarin ik zelf heb gezien van edelweissbloemetjes en de koeibellen en dat soort zaken. Want waarin bestaat natuurlijk die menselijke waardigheid? En daar komt dus de clue eigenlijk, denk ik, in mijn ogen van deze encycliek. De clue zit erin. De godsverbondenheid. Een computer, hoe goed die ook kan werken,

0: kent geen godsgebondenheid. Jij en ik, u als luisteraar en ik, wij zijn door God geschapen, door God gewild en wij kunnen in een relatie met God staan. Een computer is een doods ding. Als er geen elektriciteit aan zit, als er niet een knopje ingedrukt wordt, hij doet niks. Oh, zeggen ze, ja, maar tegenwoordig hebben we robots. Die gunnen allemaal dingen van zichzelf en die kunnen nog weer robots maken die nog wat beter zijn dan de robots die we gemaakt hebben. Ja, dat lijkt alsof het allemaal zichzelf op gang helpt. Maar dan komt dan het aloude principe van wie is de eerste beweger? Wie heeft het eerst het zijn tot stand gebracht? Dat is God zelf. En als wij niet erkennen dat God ons als mensen geschapen heeft om de schepping, de aarde, de natuur, om ons heen, daar staan wij als mensen boven en wij hebben die middelen gekregen om, en daar komt het weer, dat wij God eer brengen. Daar zitten dus die relaties in. En op allerlei wijze toont Paus Leo de XIV dit soort zaken aan. Hij gaat eerst ook nog terug van hoe is eigenlijk die hele ontwikkeling geweest van de sociale leer vroeger. Gaat hij nu in op hoe dat in de huidige tijd is. En nou, kortom.
1: We gaan het er vast zeker nog wel een keertje over hebben, Joost. Maar de eerlijkheid gebiedt mij. De programma, tijd, dat zit er bijna op. Maar we gaan er zeker nog wat over terug horen, over de encycliek. We sluiten het programma af. En wat de computer ook niet heeft, dat is liefde. En God is liefde. En God die wil zijn liefde aan ons kwijt. We hoeven alleen nog ons hart daarvoor open te zetten. En laat dit de rest van de avond bij u het geval zijn. Zet uw hart open voor de liefde van God. Dank u voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Welkom in de country, vrienden en vriendinnen, liefhebbers van mooie country muziek. En we openen met een heerlijke uptempo song van Alan Jackson van zijn album uit 1994 alweer, Who I Am. En je hoorde een, ja, denk autobiografische song over hemzelf en ook door hemzelf geschreven, Let's Go Back to Me and You. En ja, hij beloofde daarmee ook voor zijn gezin en voor zijn vrouw te zorgen. Tenminste, daar komt het volgens mij een beetje op neer. En ja, laten we nou eerlijk zijn. Die Alan Jackson, die heeft toch prachtige muziek geschreven en gebracht. En daarom nog maar een paar nummers van hem. En ik heb nu in handen het album van hem. Dat is zijn laatst uitgekomen album, is dat alweer. Where Have You Gone? 5 jaar oud inmiddels alweer. Dus ik hoop dat er nog weer nieuw materiaal van hem komt. Hij is nu druk met een afscheidstournee. Dat is bijna afgelopen. En met een grote finale in Nashville in het Nissan Stadium is dat, geloof ik. Ik weet niet meer. In ieder geval, dat is een heel groot American Football stadion. En daar wordt zijn laatste finale afscheidsshow wordt daar gegeven. Maar we gaan nu luisteren naar muziek van CD. En dit is ook een leuke hoor. Where the Cottonwood Grows. MUZIEK

0: En wat een heerlijke steelgitaarpartij daarin.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, en vandaag iets nieuws. Namelijk twee versies van dezelfde song. En we gaan heel eind terug in de tijd met George Jones met de song Revenue Man. En daarna gaan we de uitvoering van Alan Jackson beluisteren. Zo mooi dit is. En jij mag zelf bepalen wat je het mooiste vindt.

0: man, you'll get us if you can. Yeah, I'm a revenue man, and I'll get them if I can.
1: En wat ik al zei, je mag zelf bepalen wat je het mooiste vindt. Ik heb mijn keuze al bepaald, maar dat kunnen jullie misschien tussen de regels door wel horen. Maar geen waardeoordeel hoor, gewoon wat is mooier. Misschien zijn ze allebei wel mooi. De een omdat het alweer heel wat ouder was en de ander omdat het wat nieuwer is. Je kunt dit soort songs kun je vinden op zijn album Under the Influence. En dat album dat is alweer uit 1999, zo oud alweer. Boy, wat gaat de tijd toch snel. Ik weet nog dat het uitkwam. Nou ja, we gaan door met Aaron Watson. Van zijn nieuwste album gaan we luisteren naar County Road 123. 123.

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
1: Met een nieuwe Brad Paisley. Fallen.

0: heerlijke ballad van Brad Paisley. Helemaal spekslint en nieuw, pas uit de studio gerold en nu al op de radio. En de volgende song is ook van Brad. En ik besteed daar even wat aandacht aan, want hij komt weer naar Nederland voor een paar optredens. En mocht je hem live willen zien, dan heb je nu weer een paar kansen zonder dat je naar Amerika hoeft te reizen. En de volgende song van hem die kwam ik tegen op een album dat is getiteld This Is Country Music. En dat is weer typisch zo'n Brad song. Heel erg leuk. Het heet Toothbrush.
1: 1, 2, 3.
0: Altijd met een vleugje humor.
2: Love starts with a toothbrush. A big razor and a Dixie cup. A little splash of aftershave. Before you leave for that first date.

heb jij dat nou ook? Die steelgitaar, dat maakt toch echt wel het verschil. Dat maakt country muziek echte country muziek. Helaas is dat besef steeds minder aan het worden.

Wat een prachtig album is dit ook van Megan Patrick uit Canada. En een aantal weken geleden hadden wij ook al een prachtige song God and a Good Man. En op ditzelfde album kwam je ook deze wijze levenslessen tegen van Both Can Be True. En omdat het zo mooi is, nog maar een song van dat album. Want ja, daar kun je niet genoeg naar luisteren hoor, dit soort muziek en dit soort teksten. The Golden Child.

Dit is de titelsong van dat album uit 2024. En als ik dan even kijk wie deze tekst geschreven heeft. Nou, zij heeft deze tekst zelf geschreven samen met Joey Hyde en dan Aaron Eshuis. Nou, of dat een Nederlander is, dat weet ik niet. Maar misschien wel een Canadees met Nederlandse roots. En we weten niet met die naam. Die is in ieder geval van Nederlandse afkomst. En verder weet ik eigenlijk weinig daarvan. Maar deze Megan Patrick en dit album Golden Child is echt prachtig. En omdat we toch in Canada zitten, gaan we ook nog maar eens even genieten van onze vriend Brad Kissel. En hij zingt over een hummingbird. Ik hoop dat je weet wat dat is.

Die hummingbird, dat staat dus voor een kolibrie. Dat is een klein vogeltje. Je ziet hem bijna nooit, maar ik heb het voorrecht gehad om die een keer te zien. En deze song die gaat over een ode aan iemand die je leven lichter maakt. Iemand die klein lijkt in de wereld, maar enorm in betekenis. Dat is een hele mooie metafoor van die hummingbird. En ja, geweldige song ook van Brad Kissel. En de volgende die is ook weer heel erg mooi. Coffee with her.

Je hoorde nu Luke Combs van zijn spiksplinter nieuwe album The Way I Am. En daar staan een heel aantal songs en staan erop. Moet ik even kijken. 22 songs, dus dat is echt mooi. Dat is ook wel een trend aan het worden volgens mij. Nieuwe muziek, nieuwe cd's, nieuwe albums. Waar dan gewoon 15, 20 songs op staan. En sommigen zelfs 30 of meer. En dit album van Aaron Watson wat we daar straks hadden. Dat is ook eigenlijk een dubbel cd geworden met ook zoveel songs daarop. Dus dat is wel een beetje een trend aan het worden. En ja, je hoort mij daar niet over klagen hoor. En dit album ook, dat is toch wel echt een pareltje gebleken. Want ik ben niet echt groot fan van Luke. Maar ja, deze songs die spreken mij toch wel heel erg aan. En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is een album van Cam. Ook al eerder bij de hand gehad. En die heet, en dan moet ik het hoesje omgekeerd houden, The Other Side. En we gaan luisteren naar haar song.

ook weer zulke wijze levenslessen. The Redwood Tree. En dan gaan we nog even naar Cowboy Land in. Met Riders in the Sky.

Nou, cowboys kunnen ook zingen. The Song of the Trail. En dan gaan we ook nog eventjes luisteren naar The King's Highway. En sluit daar mooi bij aan, lijkt mij.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. In the country.
4: Vechtal FM. Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.
5: En uurtje 2 neemt hiermee een aanvang.

ik zei het al. We zijn in uurtje 2 beland van In The Country. En ja, ik vertel het natuurlijk veel vaker. In The Country en country music. Dat gaat over verhalen uit het leven gegrepen. Zoals ook deze Highway Patrol. En je hoort Paul Brandt. Ook weer een Canadees. Er komt er toch veel mooie muziek uit Canada.

ja, nou is het echt afgelopen. En we gaan gelijk door met de volgende. Dat is van Richard Lynch. En daar heb ik een mooi verhaal over te vertellen. Want onze vriend Richard, die heeft natuurlijk een carrière in de muziek. Hij is ook radiopresentator. Maar daarnaast is hij ook nog gewoon farmer, boer. En moet hij ook nog gewoon werken naast wat hij hier doet. En hij vertelde over de volgende song dat hij in het begin van dat hij ging zingen nog geen cd's had. Maar zijn toenmalige vriendin en partner, Donna, die was zo bij de hand om hem te adviseren om cd's op te gaan nemen. En ze legde in contact met een producer in Nashville en zij regelde alles. En dat was nogal wat heen en weer mailen met elkaar en bellen en afspraken maken en voorwaarden stellen. En nou, dat is een heel verhaal, maar een heel lang verhaal, heel kort. Deze producer, die zei tegen hem van, eigenlijk zou iedereen een Donna moeten hebben. Want hij was helemaal onder de indruk van wat zij voor hem allemaal betekend had en geregeld had. En daar heeft hij de volgende schitterende song over geschreven. Everybody needs a Donna.

En soms dan kom je een song tegen dat je denkt van nou, waar gaat dat over? Wat is de bedoeling van die song? En ja, eigenlijk kan ik daar helemaal niet veel over terugvinden. Online ook niet, maar ook niet op de cd zelf. Je hoorde Alicia Nugent. Normaal gesproken hebben wij van haar alleen maar bluegrass music. Maar zij kwam een aantal jaren geleden met een pure traditionele country cd uit. En die heb ik nu in de handen. En I Thought He'd Never Leave. Van Alicia Nugent. Dat is zo'n liedje waar je eigenlijk niet zoveel over kunt vertellen. Maar wat eigenlijk ook weer gewoon uit het leven gegrepen is. Het is een pure country song over iemand die dacht dat een bepaalde pijn, een bepaald verlies nooit zou verdwijnen. Totdat het leven toch weer een nieuwe deur opende. Want ja, het verdwijnen van het een geeft weer ruimte en mogelijkheden voor het andere. En de volgende song is van Dierks Bentley. En Dierks die komt met grote regelmaat nieuw materiaal. Zijn nieuwste album dateert alweer van vorig jaar. Dus hopelijk komt er dit jaar weer nieuw materiaal uit. Maar deze song die sprong er ook uit wat mij betreft. Dierks Bentley met For As Long As I Can Remember.

Ja, en deze Dierks Bentley, die is op zijn best als hij dit soort songs vertolkt. En dat is een heel persoonlijk verhaal, deze song. En hij heeft het over For As Long As I Can Remember. Dat is een song waarin hij teruggaat naar zijn jeugd en zijn kinderjaren. Zijn vader die altijd eerder op was dan de zon. De zwarte koffie op tafel, de Bijbel op de koelkast. Het zijn van die dingen die je vormen. En dat is ook bij hem het geval. En zijn album Broken Benches is een heel persoonlijk album geworden. En dit pareltje, dat trof ik daar ook op aan. Heel erg mooi. En de volgende is ook spiksplinter nieuw. Want we hebben veel nieuw materiaal ook vandaag. Dat is leuk. Ernest. En vorige week had ik hem ook al bij de kop. En nu weer een andere song van dat nieuwe album. En dat is getiteld Quit While We Are Behind. Mooi naar luisteren.

0: Wat hij vandaag nodig heeft. Maar hij vergat ervoor te danken. Hij ging op zijn knieën. Een prachtige song van Billy Ray Cyrus. En we gaan door met Austin Snell. My favorite car.
1: There's a chance you got no idea. No one's even gotten close to the way you made me feel, or the weight your name still holds.

Laat Jan Theo maar schuiven.

Je hoorde nu Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs. En Luke Combs die kwamen we in het eerste uur ook al daar tegen. Maar nu dus weer in dit duet nummertje Better That Way. En de volgende is ook lekker stevig. Cody Johnson samen met de Brothers Osborne. Foolproof. Foolproof.

je hoort nu de tonen wegsterven van Bill Green. Dat is een albumtje wat ik ook weer uit de gebruikte cd-bakken vond... ergens bij een obscuur winkeltje. En dat is een album, komt rechtstreeks uit het hart van Texas. En het staat ook voor op Lone Star Beer. En dat is natuurlijk in Texas is dat het biermerk. En het album is getiteld World of Make-Believe. En deze Bill Green is zo'n naam die je niet vaak meer op de radio hoort. Maar in Texas is hij een echte honky-tonk-veteraan. Want sinds de jaren 70 staat hij in studio's en danszalen. En zijn muziek klinkt altijd alsof je binnenloopt in een bar. Ergens tussen San Antonio en Austin. Want daar komt hij vandaan blijkbaar. Ik kende hem verder ook niet. Maar alleen al het albumpje dat sprak mij aan. Het lachte mij toe. En alsof het zei van neem mij mee. Draai mij in de radiostudio. Nou, dat hebben we gedaan. En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is Josiah en de Bonvilles. Als ik het goed uitspreek, want dat weet ik niet helemaal zeker. One Day at a Time.

One day at a time. Ik zal er nog eens even wat meer informatie over opzoeken. Maar dat doe ik een andere keer. Want daar haak ik nu eventjes geen gelegenheid meer voor. Want we willen zo graag veel muziek horen ook. En daar gaan we ook mee door met de volgende. Dat is Jonathan Payton en Abigail Payton. En die hebben een song geschreven en gezongen. Nou, of ze geschreven hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval gezongen. Back to Ohio. Ga nou eens niet naar Californië of Tennessee.

0: Ja, zowel dit Back to Ohio als eventjes spieken. Waar was die andere ook alweer? One Day at a Time. Oh ja, die was het. Deze twee muziekjes zijn helemaal van vandaag, 2026. En voor mij onbekende namen, maar dat is maar weer een bewijs dat je, als je iets niet kent, dat je het dan niet gelijk hoeft af te keuren. En dit waren twee hele fijne nummertjes, hoor. En het volgende, dat is heel wat ouder. Welk jaar dat het uitkomt, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ja, Clan Campbell en Johnny Cash, allemaal niet meer onder ons. Maar ja, deze song, die kennen we bijna allemaal. In ieder geval is het een van mijn favorieten. Is er in veel uitvoeringen. Maar in deze uitvoering had ik hem nog nooit gehoord. Ik ontdekte deze toen ik wat aan het struinen was in mijn eigen digitale collectie. En daar kwam ik dit Gentle on My Mind kwam ik hier tegen. Maar dan samen met Johnny Cash.
1: Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some lines. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory and keeps

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Echtal FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: FM Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
5: Samen zijn we.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: FM Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we.
8: Dit is Vechtal FM.
9: Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand.